Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Je zeggen, kijk maar uit. Zij lijkt wel te vertrouwen, maar ze maakt een vreemd geluid. Intimie zeggen, pas maar joep. Ze lijkt wel te vertrouwen, maar ze draait je in de soep. Intimie zeggen, pas maar joep.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Ene zoen ze en de ander zoen zo. Wie zo'n mooi model stond, valt straks van zijn sokkel. Soms is het hard knokken, soms krijg je het cadeau. Het heeft immers meer met warmte te maken, met twee zachte armen, 's nachts om je heen. Met eventjes vrij zijn en dan weer gebonden, tot opeens iemand zegt:

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DHB+. In Midden-Limburg op 107.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Pepingen in Vlaams-Brabant is een vrouw overleden bij een brand in haar huis. Dat lag vol brandbaar materiaal, waardoor het vuur zich snel kon verspreiden. De brandweer vond binnen uiteindelijk het lichaam van de vrouw van 65. Het parket zoekt nu naar de oorzaak van de brand. Italië gaat grenscontroles

0: 3-3 voor Wout van Aert. Hij won de koninginrit in de Ronde van Denemarken en verstevigt zo zijn leidersplaats. Op de streep had hij 2 seconden voorsprong op de Slovaakse kampioen Lukas Kubis en zijn eigen ploegmaat Christophe Laporte. De Ronde van Denemarken telt nog 2 ritten. En de rode duivel Jeremy Doku is tijdens het afgelopen WK voetbal met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Dat zegt hij in een video op zijn Instagram. Doku miste de 2e wedstrijd tegen Iran door een luchtwegeninfectie. En dat bleek pijnlijk, zegt hij.
1: I felt the pain, I have never felt before. I couldn't move, I wanted to cry. I was 1 o'clock a.m. and I went to the emergency.
0: Kort daarna is een vrouw bevallen van een eerste zoontje. Er kan een buitje vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Daarna een grijze start, maar de zaterdag eindigt wel overal met zon. We halen 27 graden. Ook de komende dagen zonnig en warm.

0: Check www.desquarekern.be en like us op Facebook.
1: Papa, ik wil een tonneke voor mijn diertjes.
2: En wat gaan we daar doen?
1: Ik wil naar diertjes kijken.
2: Oh, sinds we bij Tom & Co. geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
3: Dat is logisch. Bij Tom & Co. vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co. vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
4: Achter Bloemen Thomas in Kuringen Hasselt.
3: Alles aan beestige prijzen.
1: Papa!

Als een man moet ik het dragen. Wees maar flink, wees maar sterk. Want aan wie kan ik nu vragen hoe je eenzaamheid verwerkt?

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: De 62-jarige Jan Gerits uit Bocholt bewijst dat een beperking autorijden niet hoeft uit te sluiten. Jan werd zonder armen geboren en bestuurt al 40 jaar veilig een aangepaste wagen met zijn linkervoet. Dankzij begeleiding van rijgeschiktheidscentrum CARA rijdt hij al die tijd zonder ongevallen. Vorig jaar onderzocht CARA ruim 6400 bestuurders met een handicap. Bijna 9 op de 10 bleek veilig te rijden, al dan niet met een aangepast voertuig of beperking op het rijbewijs. De veelbesproken verkeersluis in de Begijnenbosstraat in Nieuwerkerken wordt begin augustus eindelijk aangepast. De smalle doorgang zorgde de voorbije maanden voor blikschade en hinder. Zelfs een ambulance moest ooit rechtsomkeer maken. De betonblokken worden

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Oh, zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
2: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
1: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
3: Schat, dat is een goed gedacht.
4: Wopa Saving Energy riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044 of kijk op

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De regering wil tegen 2029 1300 extra gevangenisplaatsen creëren, maar ook niet meer, zegt justitieminister Annelies Verlinde in het Belang van Limburg. Nieuwe gevangenissen wil ze zelfs niet bouwen, maar meer inzetten op andere vormen van straffen. Want er zijn nu meer gevangenisplaatsen dan ooit, zegt ze, en toch is er overbevolking. De aarde heeft gebeefd in de buurt van Napels met een kracht van 4,7. Er zijn veel meldingen van schade en licht gewonden. In Pozzuoli stortte de gevel van een gebouw in, maar niemand raakte gewond. Veel mensen hebben vannacht buiten geslapen uit vrees voor naschokken. In de Duitse deelstaat Beieren is een grote bosbrand uitgebroken. Meer dan 300 brandweermensen proberen die te blussen. Maar het gaat moeilijk, want er staat een krachtige wind. Het terrein is ook moeilijk bereikbaar en daardoor moet de brandweer te voet blussen. In het oosten van Duitsland is daar weer een dode gevallen tijdens stormweer, toen een boom omviel. 3 mensen zijn gewond. Bijna alle vluchtelingen die de Spaanse exclave Ceuta waren binnengedrongen, zijn weer terug naar Marokko, dat zegt de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken. 60.000 migranten zwommen naar de stad, 57 kwamen daarbij om. Vluchtelingen hopen via Ceuta op Europees vasteland te raken, maar Spanje garandeert dat dat niet zomaar lukt, zonder identificatie en met politiecontrole. Onder meer Italië en Frankrijk hadden strengere controles aangekondigd. Het plan van FIFA-voorzitter Gianni Infantino gaat niet door.

0: 24 en ook de komende dagen zomers warm tot 30 graden. Vanaf dinsdag stijgt de kans op een bui.
1: Espresso.
2: Goedemorgen.
1: Koffiekletsen met Ludo Wijnen.

0: E. Santi California zong hem in de jaren 80 de hitparade in. En in 2012 deed de Duitse zangeres Annemarie Zimmermann dat lichtjes over met 1000 Träume White. Goedemorgen, welkom. Dit is Espresso.
1: Espresso. Coffee time. Met de Ludovijn.
0: Maar dan wel in de vakantie-editie, dat betekent veel meer muziek dan gepraat. Muziek onder andere van Connie van den Bos, van Joe Dassin, van BZN en van Sonny en Cher.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëd Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëd Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.
4: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

Espresso, terug naar de tijd toen ze nog echt konden zingen, echt radio maken en toen ze nog wisten hoe ze echt de koffie moesten zetten. Espresso, elke dag, 7 op 7, van 9 tot 10 met Ludo Wijnen.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De regering wil tegen 2029 1300 extra gevangenisplaatsen creëren, maar ook niet meer, zegt justitieminister Annelies Verlinde in het Belang van Limburg. Nieuwe gevangenissen wil ze zelfs niet bouwen, maar meer inzetten op andere vormen van straffen. Want er zijn nu meer gevangenisplaatsen dan ooit, zegt ze, en toch is er overbevolking. De aarde heeft gebeefd in de buurt van Napels met een kracht van 4,7. Er zijn veel meldingen van schade en licht gewonden. In Pozzuoli stortte de gevel van een gebouw in, maar niemand raakte gewond. Veel mensen hebben vannacht buiten geslapen uit vrees voor naschokken. In de Duitse deelstaat Beieren is een grote bosbrand uitgebroken. Meer dan 300 brandweermensen proberen die te blussen. Maar het gaat moeilijk, want er staat een krachtige wind. Het terrein is ook moeilijk bereikbaar en daardoor moet de brandweer te voet blussen. In het oosten van Duitsland is daar weer een dode gevallen tijdens stormweer, toen een boom omviel. 3 mensen zijn gewond. Bijna alle vluchtelingen die de Spaanse exclave Ceuta waren binnengedrongen, zijn weer terug naar Marokko, dat zegt de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken. 60.000 migranten zwommen naar de stad, 57 kwamen daarbij om. Vluchtelingen hopen via Ceuta op Europees vasteland te raken, maar Spanje garandeert dat dat niet zomaar lukt, zonder identificatie en met politiecontrole. Onder meer Italië en Frankrijk hadden strengere controles aangekondigd. Het plan van FIFA-voorzitter Gianni Infantino gaat niet door. Hij stopt ermee na wereldwijde kritiek. Infantino wou aandelen van het WK voetbal verkopen aan privé-investeerders en zou een nevenorganisatie oprichten. Maar over de hele wereld was er tegenkanting, ook van de UEFA en de Belgische Voetbalbond. Het project heeft voor verdeeldheid gezorgd, schrijft Infantino. Hij wil de komende weken de rust terugbrengen. En Union wint de Supercup voetbal, dat is de wedstrijd tussen de bekerwinnaar en de landskampioen. De bekerwinnaar won met strafschoppen, want het stond na 90 minuten 1-1 gelijk. Geleidelijk aan overal zonnig bij een graad of 7.

Vandaag heb ik zin om niet zomaar draadloos, ik bedoel zonder een rode draad, aan onze etoiles te beginnen. Het mag een beetje thematisch, in die zin dat ik de platen onderling aan elkaar ga linken. Je hoorde daarnet Huey Lewis en een News Little Pretty One. En omdat tegenwoordig alles mega moet zijn, super, keigoed en weet ik wat, in scherp contrast daarmee, Bobby Goldsboro, Little Things. Oh ja, welkom trouwens bij Hitwaarders en bij Radio Ludo.

Kennen we ook een versie van Dave Barry, maar dit was de originele Little Things, Bobby Goldsboro. En ook al mag je tegenwoordig niemand meer sarcastisch en ironisch op zijn uiterlijk duiden, bodyshaming heet dat, bodybashing mag je het ook noemen, toch dit singeltje van Sonny & Cher, Little Man.

Uit de tijd dat ze nog getrouwd waren, Sonny & Cher, Little Man. Waarschijnlijk dacht Sonny Bono aan zichzelf toen hij dat nummer schreef, want hij was 1 meter 65 groot. Ik blijf bij het thema klein, nu is het niet qua lengtemaat, maar deze keer qua afstand. Ik haal ze met graagte nog eens uit onze discotheek Kokomo, a little bit further away, en dat mag je letterlijk nemen, want iets verderop hier staat onze Hitwaarders Jukebox, en dan weet je meteen wat er staat aan te komen.

Kan je nagaan hoe intelligent onze jukebox is? Je hoorde, Mark heeft het thema Little gekozen. Wacht, dan doe ik ook mee. Je hoorde daarnet Little Darling van The Diamonds, op de vocale hielen gezeten door Neil Sedaka, Little Devil. En als ik nu eens op zoek ga naar het tegenovergestelde, wat staat er tegenover klein? Groot natuurlijk. Tegenover little,

Hoe groter, hoe beter. Big Girls Don't Cry van Frankie Valiant in Four Seasons. Met vlak daarop André Brasseur, Big Fat Spiritual. Ik heb nu een slow klaar liggen. Je kan haast niet anders dan je partner erbij halen of iemand uit de buurt. Want hier is die super slow nog eens.

Jerry Jackson, een grotere eendagsvlieg dan we al kennen bestaat er niet, scoorde eenmalig met Tell a Johnny Said Goodbye. Nu is dat wat overdrijven wat ik zei, want Jerry nam nadien nog een rist singles op, waaronder het ska-getinte Always, maar hoogvliegers werden het niet. Trouwens, na een tijdje zag de man het licht en ging de weg op van de gospel. Ik durf er donder op zeggen dat deze dame ooit bij haar thuis in de buurt begonnen is als zangeres in zo'n gospelkoor. Dat kan niet anders, je hoort dat meteen. Linda Carter.

we even mee uit de Engelse bioscopen, begin jaren 60, de film Summer Holiday, met de Heart Detailed Song, gezongen door Cliff Richard. Even een lekkere brok Tamla Motown, alleen hebben we hier te doen met een cover. Marvin Gaye ging dit lenen bij The Drifters.

In 1961 scoorden de Drifters een lekkere hit met Some Kind of Wonderful, geschreven door Jerry Goffin en Carole King. Je hoorde de versie van Marvin Gaye. En wat is meer wonderful dan het hemeltje hierboven? Laat dat nu het thema zijn van de twee volgende singles. Even een kijkje nemen in het hiernamaals, of je erin gelooft of niet. Om te beginnen nog eens een keertje die hemeltse plaat van Tavares.

Baard beloofd voor Even en Toch na Tavares, The Angel Jones, Heaven Must Have Sent You. En hoe je het keert of draait, de hemel is het vaste adres van de engelen. Al lezen we in de Bijbel dat er ook engelen waren die zich liever van de schepper afkeerden en die engelen moesten ook een naam hebben, met voorop een zekere Satan, de duivel in hoogst eigen persoon.

complimenteren voor een bepaald soort vrouwen. Ze zien er lief uit, maar onderuit, niet te vertrouwen. You look like an angel, but you're the devil in disguise, vermomd als een duivel. Dat zo'n Elvis. En ook al moet ik opletten met programmeren, want ook daarin kan overdaad schade, toch vroeg ik me af of er ooit een groep bestaan heeft die het lef had om zich The Angels te noemen. En jawel hoor, hier zijn ze.

oeroude evergreen, opgepoetst door de Britse studiogroep Blue Haze, Smoke Gets In Your Eyes. En ik hoor je thuis al uit op zeggen, Brie Lou Witt, ga je daar ook al een nummer aan linken? Jawel, als ik eenmaal op dreef ben, kan ik me niet meer inhouden. We kijken samen pal in de ogen van The Boys Town Gang.

Boys Time Gang, Can't Take My Eyes Off of You, dat we herkennen met z'n allen in de hitversie van Andy Williams, maar in diens thuisland Amerika al eerder een hit voor Frankie Valli en The Four Seasons. Okidokie, het eerste deel Hitwaarde zit erop, maar geen noten, zometeen nog een portie Golden Oldies, Evergreens en Classic Pop.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: De regering wil tegen 2029 1300 extra gevangenisplaatsen creëren, maar ook niet meer, zegt justitieminister Annelies Verlinde in het Belang van Limburg. Nieuwe gevangenissen wil ze zelfs niet bouwen, maar meer inzetten op andere vormen van straffen. Want er zijn nu meer gevangenisplaatsen dan ooit, zegt ze, en toch is er overbevolking. De aarde heeft gebeefd in de buurt van Napels met een kracht van 4,7. Er zijn veel meldingen van schade en licht gewonden. In Pozzuoli stortte de gevel van een gebouw in, maar niemand raakte gewond. Veel mensen hebben vannacht buiten geslapen uit vrees voor naschokken. In de Duitse deelstaat Beieren is een grote bosbrand uitgebroken. Meer dan 300 brandweermensen proberen die te blussen. Maar het gaat moeilijk, want er staat een krachtige wind. Het terrein is ook moeilijk bereikbaar en daardoor moet de brandweer te voet blussen. In het oosten van Duitsland is daar weer een dode gevallen tijdens stormweer, toen een boom omviel. 3 mensen zijn gewond. Bijna alle vluchtelingen die de Spaanse exclave Ceuta waren binnengedrongen, zijn weer terug naar Marokko, dat zegt de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken. 60.000 migranten zwommen naar de stad, 57 kwamen daarbij om. Vluchtelingen hopen via Ceuta op Europees vasteland te raken, maar Spanje garandeert dat dat niet zomaar lukt, zonder identificatie en met politiecontrole. Onder meer Italië en Frankrijk hadden strengere controles aangekondigd. Het plan van FIFA-voorzitter Gianni Infantino gaat niet door, hij stopt ermee na wereldwijde kritiek. Infantino wou aandelen van het WK voetbal verkopen aan privé-investeerders en zou een nevenorganisatie oprichten. Maar over de hele wereld was er tegenkanting, ook van de UEFA en de Belgische Voetbalbond. Het project heeft voor verdeeldheid gezorgd, schrijft Infantino. Hij wil de komende weken de rust terugbrengen. En Union wint de Supercup voetbal, dat is de wedstrijd tussen de bekerwinnaar en de landskampioen. De bekerwinnaar won met strafschoppen, want het stond na 90 minuten 1-1 gelijk. Geleidelijk aan overal zonnig bij een graad of 27 en ook de komende dagen zomers warm tot 30 graden. Vanaf dinsdag stijgt de kans op een bui.
1: And now, ladies and gentlemen, another hour of solid gold.
2: Dit is Hit Riders. Your looks are evergreen. Met Mark Bridouet.
3: De enige echte.

Ja, dat wordt soms gezegd, hè. Als iemand slecht is in wiskunde, hij of zij kan amper tot 10 tellen. Deze meneer haalde nog net het cijfer 3, 1, 2, 3, Lynn Berry. Heb ik altijd een lekker ritme gevonden. Net zoals in dit nummer van The Archies.

Daarmee zijn we goed op drijf op deze zaterdag. Ritmisch zowat in het kielzog van Len Barry, The Archies, Sugar Sugar. Pure nep, want die groep bestond niet eens. Was een studioproject tegen de achtergrond van de animatiereeks The Archie Show. Ik verkoop ook show, al 3 jaar lang hier bij Radio Ludo, waar ik naast mijn taak als muziekcoördinator ook de jongen ben van het weekend. Het is 1 augustus, we snijden een nieuwe maand aan en het is, zoals je zal horen, nog volop zomer. In dit liedje dan toch.

Nog zo'n eendagsvlieg, maar niet eentje die ik ga doodmappen. Nee, nee, nee. Stoor ons niet, Mango Jerry in the Summertime. Vaak is het zo dat platen met een hoek af, die een beetje anders klinken dan de doorsnee, dat die het vaak goed doen in de hitlijsten. Neem nu de klassieker Summertime van George Gershwin, kent zo als iedereen, tot de volslanke Billy Stewart dacht, daar ga ik mijn tanden eens inzetten en het op een andere manier aanpakken. En kijk, dat werd een meer dan behoorlijke hit voor hem.

Dat wordt vaak beweerd, hè, dat er liedjes zijn die je niet stuk kan krijgen. Dit was er zo in, The Everly Brothers en hun onafscheidelijke Bird Dog. Zo te horen, niet zo goed getraind als de hond van daarnet, was Richard Penniman. Het kon voor hem niet gek genoeg, de man kon niet binnen de lijntjes kleuren, niet qua uiterlijk en ook niet qua tekst. Want wat wil dit nu zeggen? Wababalobabalababamboe.

Je hoorde het, hè. Voor een stevige dansante plaat heb je niet veel nodig. Een combo, een zanger en een degelijk nummer. Rock and roll van de bovenste plank, Tutti Frutti met Little Richard. De toekomst kan niemand voorspellen, maar dit weet ik zeker, zo zeker als 1 en 1, 2 is, in 2025 zal ik er niet meer bij zijn.

tweetal, Danny Zager en Rick Evans. Het was Rick die op de idee kwam van het nummer In the Year 2525. Hij attendeerde de mensen op de technologie die allemaal meer een plaats zou gaan opeisen en hij voorspelde in 1969 al, toen de nummer uitkwam, dat de mensheid geen lang leven meer beschoren is. Een pessimist, zou ik zeggen. Ik ga me nog eens inspannen. Ik ga er mijn koffer met vergeten of zo goed als vergeten singles bij halen. Die staat niet vlak naast me. Ik moet me verplaatsen. Geniet intussen nog even van dit, toch wel opvallend nummer van David McWilliams.

uit 1963, en wat ze noemen popcornnummer, Babs Tino. Dr. Jekyll en Mr. Hyde, met vlak daarvoor Michel Thor, Dans mes bras oublie ta peine. Dat lukte ook in de armen van Ludo, Radio Ludo moet ik zeggen. Volgende maand zijn we al 3 jaar in de ether. Ik weet nog goed dat ik de eerste vrijdag van die maand begon met mijn programma Hitwaarders. Inderdaad, toen op de vroege vrijdagavond intussen verhuisd naar de zaterdag van 10 tot 12. Want op de vroege vrijdagavond presenteert nu Koen Baks Hallo Limburg. Trouwens, niet alleen dan, maar de ganse week van maandag tot en met vrijdag.

Geen onderwerp is de popmuziek vreemd. Zelfs een bushalte kan je in een liedje gieten, Bastap van de Hollies. Ik heb het ooit zelf meegemaakt, toen ik eind jaren 60 naar het jazzfestival in Bilze trok. Toen was het ook hierin er als een hippie bij te lopen. Dat waren de hoogtijdagen van de flower power, van Love, Peace and Understanding. Een trend, een rage zal ik maar zeggen, toen overgewaaid vanuit San Francisco.

Flower Putnam, ik durf het woord indaxvlieg al niet meer uit te spreken. Er zijn er aardig wat vandaag in onze hitwaardes gepasseerd. Eerlijk waar, dat is geen bewuste keuze. Toeval dus, al bestaat dat, maar het schijnt niet. Maar dat is die uitleg voor later, want hier zijn John Fred en zijn Playboy Band.

waren de meisjes in de 70s wild van de Bay City Rollers, Bye Bye Baby. Oorspronkelijk een hit voor, en daar zijn ze weer, Frankie Valli en Four Seasons. En het kan niet uitblijven of ook die jongens willen iets van zich laten horen.

soort bonke-bonke-versie van de Italiaanse Torniero van Isanto California, opnieuw verpakt, of aangepakt, klinkt beter, door de Duitse zanger Andreas Fulderer, 1000 Träume weit. Zo ver nu weer niet, maar morgen ben ik opnieuw de gast, hier bij Radio Ludo, dan van 10 tot 11 met Siesdag. Maak er nog een fijne dag van en sowieso, tot de volgende.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De regering wil tegen 2029 1300 extra gevangenisplaatsen creëren, maar ook niet meer, zegt justitieminister Annelies Verlinde in het Belang van Limburg. Nieuwe gevangenissen wil ze zelfs niet bouwen, maar meer inzetten op andere vormen van straffen. Want er zijn nu meer gevangenisplaatsen dan ooit, zegt ze, en toch is er overbevolking. De aarde heeft gebeefd in de buurt van Napels met een kracht van 4,7. Er zijn veel meldingen van schade en licht gewonden. In Pozzuoli stortte de gevel van een gebouw in, maar niemand raakte gewond. Veel mensen hebben vannacht buiten geslapen uit vrees voor naschokken. In de Duitse deelstaat Beieren is een grote bosbrand uitgebroken. Meer dan 300 brandweermensen proberen die te blussen. Maar het gaat moeilijk, want er staat een krachtige wind. Het terrein is ook moeilijk bereikbaar en daardoor moet de brandweer te voet blussen. In het oosten van Duitsland is daar weer een dode gevallen tijdens stormweer, toen een boom omviel. 3 mensen zijn gewond. Bijna alle vluchtelingen die de Spaanse exclave Ceuta waren binnengedrongen, zijn weer terug naar Marokko, dat zegt de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken. 60.000 migranten zwommen naar de stad, 57 kwamen daarbij om. Vluchtelingen hopen via Ceuta op Europees vasteland te raken, maar Spanje garandeert dat dat niet zomaar lukt, zonder identificatie en met politiecontrole. Onder meer Italië en Frankrijk hadden strengere controles aangekondigd. Het plan van FIFA-voorzitter Gianni Infantino gaat niet door. Hij stopt ermee na wereldwijde kritiek. Infantino wou aandelen van het WK voetbal verkopen aan privé-investeerders en zou een nevenorganisatie oprichten. Maar over de hele wereld was er tegenkanting, ook van de UEFA en de Belgische Voetbalbond. Het project heeft voor verdeeldheid gezorgd, schrijft Infantino. Hij wil de komende weken de rust terugbrengen. En Union wint de Supercup voetbal, dat is de wedstrijd tussen de bekerwinnaar en de landskampioen. De bekerwinnaar won met strafschoppen, want het stond na 90 minuten 1-1 gelijk. Geleidelijk aan overal zonnig bij een graad of 27 en ook de komende dagen zomers warm tot 30 graden. Vanaf dinsdag stijgt de kans op een bui.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Papa, ik wil een tonneke voor mijn diertjes.
2: En wat gaan we daar doen?
1: Ik wil naar diertjes kijken.
2: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
3: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
4: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
3: Alles aan beestige prijzen.
1: Papa!
5: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
6: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
5: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
6: Schat, dat is een goed gedacht.
7: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044 of kijk op

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Anderlecht is gisteravond een persoon gewond geraakt bij een schietpartij. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en verkeert in levensgevaar. Een persoon op een step begon gisteren te schieten op een inzittende van een wagen en vluchtte daarna op de step weg. Het laboratorium van de politie is ter plaatse geweest voor een sporenonderzoek. In Ekeren bij Antwerpen is een man van 23 zwaar gewond geraakt bij een brand in een appartementsgebouw vanmorgen vroeg. De brandweer vond de man in een verwarde toestand op het dak van het gebouw. Twee andere bewoners raakten gewond, vermoedelijk omdat ze te veel rook inademden. Ook zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het vuur is intussen geblust. De politie meldt dat er aanwijzingen zijn van brandstichting. Dat wordt nu verder onderzocht. Wie vandaag met de auto op vakantie vertrekt, moet rekening houden met lange files. Mobiliteitsorganisatie VAB voorspelt een zwart weekend op de Europese vakantieroutes. Veel reizigers vertrekken nu naar het zuiden, terwijl anderen terugkeren. Wie de drukte wil vermijden, vertrekt volgens VAB beter morgenochtend. Het is ook aan te raden om genoeg water mee te nemen voor onderweg. En bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook raakten bijna 30 mensen gewond. Oekraïne wist maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Het land kampt al langer met een tekort aan onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. President Zelensky deed daarom een herhaalde oproep voor meer steun. Door de aanvallen vannacht brak er ook brand uit op verschillende plaatsen in Kiev en kwamen mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. Krijg vandaag veel opklaringen, soms een wolk en tot 26 graden vandaag. Morgen maximaal 29 graden met veel zon en soms een wolk. Ook maandag nog zon en tot 33 graden dan. In het binnenland en de Ardennen kan het gaan onweren.

0: Kleintiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Kleintiertjes kijken.
1: Goh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Kuringen Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: De 62-jarige Jan Gerits uit Bocholt bewijst dat een beperking autorijden niet hoeft uit te sluiten. Jan werd zonder armen geboren en bestuurt al 40 jaar veilig een aangepaste wagen met zijn linkervoet. Dankzij begeleiding van rijgeschiktheidscentrum CARA rijdt hij al die tijd zonder ongevallen. Vorig jaar onderzocht CARA ruim 6400 bestuurders met een handicap. Bijna 9 op de 10 bleek veilig te rijden, al dan niet met een aangepast voertuig of beperking op het rijbewijs. De veelbesproken verkeersluis in de Begijnenbosstraat in Nieuwerkerken wordt begin augustus eindelijk aangepast. De smalle doorgang zorgde de voorbije maanden voor blikschade en hinder. Zelfs een ambulance moest ooit rechtsomkeer maken. De betonblokken worden verder uit elkaar geplaatst en er komt een veilige doorgang voor fietsers en voetgangers. Ook extra snelheidsremmende maatregelen, een tonnagebeperking en een maximumsnelheid van 50 km per uur moeten de verkeersveiligheid verhogen. Als alles volgens planning verloopt, zijn de werken eind augustus afgerond. Vandaag wordt het opnieuw een aangename zomerdag, zonder extreem weer dus. De temperatuur bereikt een maximum tussen 27 en 29 graden, terwijl er veel ruimte komt voor de zon. Er waait een zwakke wind uit, voornamelijk oostelijke richting.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: We gaan naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co. geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co. vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co. vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!
4: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht. Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Anderlecht is gisteravond een persoon gewond geraakt bij een schietpartij. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en verkeert in levensgevaar. Een persoon op een step begon gisteren te schieten op een inzittende van een wagen en vluchtte daarna op de step weg. Het laboratorium van de politie is ter plaatse geweest voor een sporenonderzoek. In Ekeren bij Antwerpen is een man van 23 zwaar gewond geraakt bij een brand in een appartementsgebouw vanmorgen vroeg. De brandweer vond de man in een verwarde toestand op het dak van het gebouw. Twee andere bewoners raakten gewond, vermoedelijk omdat ze te veel rook inademden. Ook zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het vuur is intussen geblust. De politie meldt dat er aanwijzingen zijn van brandstichting. Dat wordt nu verder onderzocht. Wie vandaag met de auto op vakantie vertrekt, moet rekening houden met lange files. Mobiliteitsorganisatie VAB voorspelt een zwart weekend op de Europese vakantieroutes. Veel reizigers vertrekken nu naar het zuiden, terwijl anderen terugkeren. Wie de drukte wil vermijden, vertrekt volgens VAB beter morgenochtend. Het is ook aan te raden om genoeg water mee te nemen voor onderweg. En bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook raakten bijna 30 mensen gewond. Oekraïne wist maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Het land kampt al langer met een tekort aan onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. President Zelensky deed daarom een herhaalde oproep voor meer steun. Door de aanvallen vannacht brak er ook brand uit op verschillende plaatsen in Kiev en kwamen mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. We krijgen vandaag veel opklaringen, soms een wolk en tot 26 graden vandaag. Morgen maximaal 29 graden met veel zon en soms een wolk. Ook maandag nog zon en tot 33 graden dan. In het binnenland en de Ardennen kan het gaan onweren.

0: like us op Facebook.
1: Papa, ik wil een tonneke voor mijn diertjes.
2: En wat gaan we daar doen?
1: Ik wil naar diertjes kijken.
2: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
3: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
4: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
3: Alles aan beestige prijzen.
1: Papa!

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Breakout Festival in Bree heeft het programma voor zijn vijfde editie bijna volledig bekendgemaakt. Op 28 en 29 augustus staan daar onder meer de Skeps, Ruberphonic, Direct en verschillende tribute en regionale bands op het podium. De naam van één grote verrassingsact wordt voorlopig nog geheim gehouden. Jongeren tot en met 19 jaar kunnen bovendien gratis naar het festival op voorwaarde dat ze vooraf een ticket reserveren via de webshop. De organisatie verwacht opnieuw een grote opkomst. Kunstenaar Tom Herk is volop bezig met een opvallende muurschildering aan het station van Sint-Truiden. Op het 15 bij 15 meter grote kunstwerk staat de heilige Trudo centraal, omringd door herkenbare symbolen van de stad zoals fruit, voetbal, het leger, de zorg en de Chaussée d'Amour. De schildering is een onderdeel van het Trudo-jaar en moet ook de stationsbuurt een positieve uitstraling geven. Als het weer meezit, is het kunstwerk begin volgende week volledig afgewerkt. Vandaag wordt het opnieuw een aangename zomerdag, zonder extreem weer dus. De temperatuur bereikt een maximum tussen 27 en 29 graden, terwijl er veel ruimte komt voor de zon. Er waait een zwakke wind uit voornamelijk oostelijke richting.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.
2: Dit is goed in de...
3: Om even weg te dromen bij een maaltijd vol hemelse smaken met een glas diep rode wijn. Om even stil te staan bij het leven. Om even 100% te genieten. Laat je culinair verwennen door ons familiaal team.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Geniet van je dag, Ludo.
2: Voor de kust van de Spaanse exclave Ceuta en Marokko zoekt de Spaanse Guardia Civil ook vandaag nog naar lichamen in zee. Er is nog een tiental mensen vermist, al bijna 70 mensen zijn verdronken in zee. 60.000 vluchtelingen probeerden vanuit de Marokkaanse badstad Fnidek te zwemmen naar Ceuta. Naar schatting nog meer dan 1000 Marokkaanse jongeren zijn daar nog, de rest is teruggekeerd. Ondertussen vragen de leiders van 22 landen uit de Europese Unie aan de Europese Commissie om bijkomende maatregelen om de Europese buitengrenzen beter te beschermen. Ook premier De Wever heeft die brief ondertekend. De regeringsleiders vragen om Europese reactie en een snelle bijeenkomst van de Europese ministers van Binnenlandse Zaken. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn opnieuw 2 doden gevallen, een opslagplaats met medische goederen is beschadigd en ook een ziekenhuis zou geraakt zijn. Amerikaanse president Trump heeft gisteren nochtans een akkoord aangekondigd dat een eind moet maken aan de oorlog. Hamas heeft dat bevestigd, maar Israël heeft tot nu nog altijd niet gereageerd. In Griekenland probeert de brandweer een dorp te redden van een bosbrand. Maar er staat een stevige wind die het blussen moeilijker maakt. Er zijn pieken tot 130 per uur. Daardoor kunnen blusvliegtuigen en helikopters niet opstijgen. Grote delen van Griekenland kampen met het hoogste risico bosbranden. Rond Athene geldt zelfs de hoogste alarmfase. De Europese voetbalbond UEFA vertrouwt FIFA-voorzitter Gianni Infantino niet meer. De Europese Voetbalfederatie is blij dat het plan om aandelen in het WK voetbal te verkopen van de baan is. Maar het getuigt van ondoorzichtige achterkamerpolitiek, klinkt het. Infantino had nochtans bij zijn aantreden 10 jaar geleden transparantie beloofd. Maar het tegendeel is gebleken, zegt de UEFA. Het is zomers met veel zon en maxima tot 27 graden, of zelfs meer. Hetzelfde weer morgen, maar dan nog net iets warmer.
0: Dit is Hit Riders.
1: Your leukste evergreens.
0: Met Mark Bridouet.
3: De enige echte.

je op de hoogzaad zit, dan kan je diverse kanten uit. Je kan gaan bedelen, je kan gaan geld stelen of je kan gaan lenen. Dat was de gouden raad van de New Seekers, back, steal or borrow. Maar ga dat nu niet rondbazuinen. Hè? In de stijl van Mark heeft ons die tips gegeven, niks van. Hier bij Radio Ludo is trouwens alles gratis. Je kan hier altijd terecht, de ganse dag en nacht rond. En dan nog eens 7 dagen op 7. Van harte welkom dus.

Heb jij dat ooit meegemaakt, dat je zat te dromen als meisje zo van ik zou zo graag het liefje zijn van puntje, puntje, puntje, in het geval van Susan Maughan, een zekere Bobby. En ze goot dat verlangen in een liedje I Wanna Be Bobby's Girl. Ze duiken vaak op, hoor, in onze hitwaardes, die eendags vliegen. Eén hitje en nadien niks meer.

genoegen moest nemen met een bescheiden hit. En dan nog wel in de Britse top 40. Een lang leven was hem ook al niet beschoren. Neil Christian, That's a Nice. That's not nice, zou ik eerder zeggen. Maar goed, toen Gert Verhulst dit liedje voor het eerst hoorde, moet hij gedacht hebben, dat ga ik meteen in Samson en Gert lanceren. Ik moest kloppen, want de bel doet het niet. In het geval van Dave Edmunds, I Hear You Knocking.

als door God geslagen, in dit geval de goden Eros en Cupido. Maxi Nightingale, Love Hit Me. Ik ga zo meteen mijn hitkoffer naar hier slepen, op zoek naar wat minder gedraaide of vaak gedraaide singles. Maar eerst in navolging van het wereldwijde succes van Stars on 45, waarin bekende hits werden nagezongen en in een medley gegoten. Laurent Voulzy, ik kon het niet laten dat in Frankrijk na te apen, met dit als eindresultaat.

Twee pareltjes van het Emily Motown label, I'll Turn to Stone, The Four Tops, en Donny Albert, Can't Help Myself, eveneens een hit van The Four Tops. Wat ik tot nu toe draaide was allemaal echt en puur, maar tegenwoordig hoeft dat niet meer. AI is gearriveerd, ook in de wereld van de muziek, en dan klinkt dat zo.

ervoor of er tegen. Maar in tegenhouden is er niet meer aan het project Dreams of an Old America met I Love You Forever. Maar snel terug naar de realiteit, terug naar de levende zielen. Enfin, voor zover die nog in leven zijn. Ik durf het niet eens te controleren, want deze mannen zijn zo oud, stokoud, dat terwijl ik het vertel ze al naar de eeuwige jachtvelden vertrokken kunnen zijn.

De OG's, zoals ze tegenwoordig zeggen, The Original, Four Seasons, met vooral Frankie Valli, December 1963. Een paar jaar later was het de beurt aan de Beatles om extra van zich te doen spreken, want waar het tot dan toe not done was, ellenlange singles af te leveren qua duurtijd, trokken zij er zich niks van aan en leverden zonder blikken of blozen dit monument af en ja, je mag thuis luidkeels meezingen. Hey.

jongens die zich niks aantrokken van dat succes van de Beatles. Ze hielden zich niet in hoor. Ze werden voor een aantal jaartjes een regelrechte hitmachine. Creedence Clearwater Revival Green River. Toen de Beatles 1 januari 1962 auditie deden bij Decca Records, faalden ze volledig. Ze kregen een jet te horen. Daar bood zich nog diezelfde dag, dat was in de namiddag, een groep aan die wel een platencontract in de wacht sleepte.

Even gaan lenen bij de Four Seasons, die Silence is Golden als eerste op plaats zetten, The Tremolos. Goeie collega's van een groep die dacht, wat de Beatles kunnen, durven wij ook. Ze zeiden niet meteen, kunnen wij ook. Durven dus. Maar geef toe, de Hollies hadden qua succes in die gouden jaren 60 en 70 niet te klagen.

0: Some Kind of Wonderful, Huey Lewis in the News. In 2018 kreeg Huey het nieuws te horen dat hij leed aan de ziekte van Meniere, met als gevolg evenwichtstoornissen en een slecht gehoor. Optreden zat er van dan af niet meer in. Die kans zat er ook niet meer in toen eind vorig jaar Ral Mello van de Mavericks overleed, maar niet te lang getreurd. De jongens hebben er de bassist van de originele bezetting teruggehaald die 10 jaar geleden afhaakte. En ze gaan samen opnieuw met z'n gevieren op tournee. En ze nemen telkens een solo-artiest mee. Ik ben benieuwd hoe dat gaat klinken. We kunnen in elk geval blijven genieten van de vele songs die ze keurig verdeeld hebben over 8 studioalbums.
1: De enige echte.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Geniet van je dag, Ludo.
2: Voor de kust van de Spaanse exclave Ceuta en Marokko zoekt de Spaanse Guardia Civil ook vandaag nog naar lichamen in zee. Er is nog een tiental mensen vermist, al bijna 70 mensen zijn verdronken in zee. 60.000 vluchtelingen probeerden vanuit de Marokkaanse badstad Fnidek te zwemmen naar Ceuta. Naar schatting nog meer dan 1000 Marokkaanse jongeren zijn daar nog, de rest is teruggekeerd. Ondertussen vragen de leiders van 22 landen uit de Europese Unie aan de Europese Commissie om bijkomende maatregelen om de Europese buitengrenzen beter te beschermen. Ook premier De Wever heeft die brief ondertekend. De regeringsleiders vragen om Europese reactie en een snelle bijeenkomst van de Europese ministers van Binnenlandse Zaken. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn opnieuw 2 doden gevallen, een opslagplaats met medische goederen is beschadigd en ook een ziekenhuis zou geraakt zijn. De Amerikaanse president Trump heeft gisteren nochtans een akkoord aangekondigd dat een eind moet maken aan de oorlog. Hamas heeft dat bevestigd, maar Israël heeft tot nu nog altijd niet gereageerd. In Griekenland probeert de brandweer een dorp te redden van een bosbrand, maar er staat een stevige wind die het blussen moeilijker maakt. Er zijn pieken tot 130 per uur. Daardoor kunnen blusvliegtuigen en helikopters niet opstijgen. Grote delen van Griekenland kampen met het hoogste risico bosbranden. Rond Athene geldt zelfs de hoogste alarmfase. De Europese voetbalbond UEFA vertrouwt FIFA-voorzitter Gianni Infantino niet meer. De Europese Voetbalfederatie is blij dat het plan om aandelen in het WK voetbal te verkopen van de baan is. Maar het getuigt van ondoorzichtige achterkamerpolitiek, klinkt het. Infantino had nochtans bij zijn aantreden 10 jaar geleden transparantie beloofd. Maar het tegendeel is gebleken, zegt de UEFA. Het is zomers met veel zon en maxima tot 27 graden, of zelfs meer. Hetzelfde weer morgen, maar dan nog net iets warmer.
3: And now, ladies and gentlemen, another hour of solid gold.
0: Dit is Hit Riders.
4: Your looks the evergreens.
0: Met Mark Bridouet.
5: De enige echte.

Kon jij je inhouden thuis? Ik wel, ik heb niet eens meegezongen. Toch niet deze keer met tequila. Is altijd een voltreffer op feestjes. Daar bestaan zelfs geremixte versies van met een extra beat. Je hoorde de oeroude versie van de Champs. En ik las een tijdje geleden dat Glen Campbell ooit als gitarist met hen mee op tournee trok. Nu zullen jongeren vreemd opkijken, maar vroeger waren instrumentale nummers schering en inslag in menige hitlijst, nadat het niet meer betaalbaar was grote orkesten tijdens feesten in huis te halen, ook niet in opnamestudio's, werden gitaargroepjes veel aantrekkelijker.

groepsnaam werd geleend van de gelijknamige film I Nuovi Angeli uit 1962, 4 jaar later opgericht, de groep dus in Milaan. Die jongens kregen de ene hit na de andere aan elkaar, waarvan we het daarnet gedraaide Wakadi Wakadoo uit 1971 hebben onthouden. Althans hier in ons land. Dit liedje heb ik na al die jaren onthouden, omdat ik vaak op zoek ga naar de originele versies van de hits. Uit 1964 is hier countryzangeres Keith Davis met de enige echte originele versie van Gonna Get Along Without You Now.

De link lag voor de hand naast Keith Davis met de originele versie van Gonna Get Along Without You. De dame die daar een vette hit mee scoorde, Viola Wills, met die andere grote hit van haar, van Viola dus, If You Could Read My Mind, een nummer dat ze ging lenen bij Gordon Lightfoot. Deze meneer is van Amerikaanse origine, maar vond zijn heil in Duitsland. En dan heb ik het over Howard Carpenter.

Dat heb ik bewust gekozen als je weet waar je straks je benen gaat strekken. Zamstagnacht, Howard Carpendale. Ik ga ook mijn benen strekken, nu al, en stap in de richting van onze Edwardus Jukebox. Dat is altijd afwachten, zo van, wat gaan we nu weer te horen krijgen? Want ik heb niks te beslissen, en je weet dat intussen. Meestal overbrug ik die verplaatsing van hier naar de overkant met een extra plaatje. Maar ik ben eerlijk, en dit keer is dat pure artificiële intelligentie die ik uit het universum. Voilà, kijk hè, zo mee heb ik.

Met z'n tweetjes zingen lijkt me altijd fijner dan alleen, maar in dit geval weet ik het zeker. Dinah Washington kon Brooke Benton niet luchten, toch zongen ze een aantal hits bij elkaar, waaronder Baby You've Got What It Takes, maar daarvoor Sam Cooke, Having a Party. Dat doe ik intussen al lang niet meer. Ik hang niet meer het vijfbeest uit en als ik eerlijk ben, ik heb het ook nooit gedaan. Ik ben geen feestvarken. Ik hou het liever rustig. Ik ben ook nooit een DJ geweest. Stond niet op mijn bucketlist. Zet me hier maar rustig. Kijk, hier, achter een microfoon. Dat is voor mij al gek genoeg.

kennen we in de originele Italiaanse versie als Come Prima. In het Engels wordt dat For the First Time hier gezongen door The Platters, met voorop de meteen herkenbare stem van Tony Williams. Ik heb er nog eens een dagvliegje bij gehaald. Ken je die man nog?

Dit verhaaltje was me onbekend. In 1943, jawel, schreef Calypso-zanger Sir Lancelot voor de film I Walked with a Zombie de song Fort Holland Calypso. In 1962 nam een zekere Lord Melody het op als Wow Wow. 2 jaar later nam het Kingston Trio het op als Awo Amei. En datzelfde jaar zette Sean Elliott op plaat als Shame and Scandal in the Family. Zo zie je maar, het kan inderdaad verkeren. Hebben de volgende liedjes ook zoveel uitleg nodig? Nee, integendeel, die spreken boekdelen. Ik mag dus zwijgen en ik moet alleen maar zeggen, hallo iedereen, want dames en heren, hoor je tegenwoordig ook al niet meer te zeggen, mag niet meer. Hier is Agnetha Veldskamp.

0: the hits and more.
1: De sfeer zoals toen.
2: Het geluid en de techniek van nu.
1: Via internet is dit Radio.

warmer in onze bananen, al zongen ze wel degelijk over Chiquitita. En toen ergens begin jaren 80 het ABBA-verhaal was uitverteld, dachten Benny en Björn, de songwriters van de groep, we hebben nog inspiratie genoeg voor een aantal liedjes, we gaan er Tim Rice bij halen, de man die Jesus Christ Superstar de lyrics daarvoor schreef, en die mag de muziek schrijven voor een gloednieuwe musical. En dat werd Chess, met daaruit deze hitsingle met een ellenlange, wat vervelende intro.

Eine musical Jess Murray Head en het imposante One Night in Bangkok. Geen ruimte meer voor nog een achterlijk avontuur, want mijn tijd zit erop. Ik moet afronden. Graag maak ik hierbij afspraak voor morgen om 10:00 voor een nieuwe aflevering van onze siestdag. Onze zondagse siestdag. Tot dan.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

wel eens een menthol, pijp of een sigaar. Genotvol, ja dat is waar. Misschien is het gezonder, zuiverder en puur. Je kunt er niet meer zonder, dus

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: In Vught bij Maasmechelen in Limburg heeft een hevige brand gewoed in een loods bij een landbouwbedrijf. In de wijde omtrek was een grote rookpluim te zien. De loods is volledig vernield, binnen stonden landbouwmachines, lage banden en ook materiaal voor het festival Festivibe dat over 2 weken plaatsvindt in Maasmechelen. De brandweer kon wel een nabijgelegen stal met melkkoeien vrijwaren en ook het huis van de landbouwersfamilie bleef gevrijwaard. De ministers van Binnenlandse Zaken van de Europese Unie houden dinsdag een videovergadering over de migratieproblematiek in Spaanse Ceuta. De premiers van 22 Europese landen hadden daarom gevraagd in een brief. Tienduizenden mensen probeerden deze week vanuit Marokko naar de Spaanse exclave te zwemmen. Al zeker 67 mensen kwamen daarbij om. De regeringsleiders, onder wie premier Bart De Wever, vinden dat het Europees migratie- en asielsysteem misbruikt wordt. Ze willen nu dat de Europese ministers van Binnenlandse Zaken bijeenkomen om een gecoördineerde reactie af te stemmen en de Europese buitengrens mogelijk extra te versterken. Remco Evenepoel heeft de Clásica San Sebastián gewonnen in Spaans Baskenland. Daarmee is hij de enige die de wedstrijd 4 keer kon winnen. In een sprint met 2 versloeg hij de Ecuadoraan Carapaz. Op zo'n 50 kilometer voor de streep was het voor Evenepoel nog spannend. Nadat hij even op achterstand raakte na een fietswissel, hij zat klem tussen de ploegwagens achter het peloton.
1: I had a flat tire. And yeah, we know that Adelaide is coming super quick, so I had to be patient. And yeah, I have to thank my team for all the work, of course.
0: En de Nederlandse wielrenster Lorena Wiebes heeft de eerste etappe gewonnen in de Tour de France Femme. Ze kwam na 138 heuvelachtige kilometers als eerste over de streep in Lausanne in Zwitserland, waar ook de start was. Wiebes start daarom in de tweede etappe in het geel. Na een rustige en droge nacht bij minstens 12 graden krijgen we een zondag met afwisselend zon en wolken. 30 graden is de maximumtemperatuur. Maandag meestal zon en tot 34 graden. In de Ardennen dan kans op onweer.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: In Vught bij Maasmechelen in Limburg heeft een hevige brand gewoed in een loods bij een landbouwbedrijf. In de wijde omtrek was een grote rookpluim te zien. De loods is volledig vernield. Binnen stonden landbouwmachines, lage banden en ook materiaal voor het festival Festivibe dat over 2 weken plaatsvindt in Maasmechelen. De brandweer kon wel een nabijgelegen stal met melkkoeien vrijwaren en ook het huis van de landbouwersfamilie bleef gevrijwaard. De ministers van Binnenlandse Zaken van de Europese Unie houden dinsdag een videovergadering over de migratieproblematiek in Spaanse Ceuta. De premiers van 22 Europese landen hadden daarom gevraagd in een brief. Tienduizenden mensen probeerden deze week vanuit Marokko naar de Spaanse exclave te zwemmen. Al zeker 67 mensen kwamen daarbij om. De regeringsleiders, onder wie premier Bart De Wever, vinden dat het Europees migratie- en asielsysteem misbruikt wordt. Ze willen nu dat de Europese ministers van Binnenlandse Zaken bijeenkomen om een gecoördineerde reactie af te stemmen en de Europese buitengrens mogelijk extra te versterken. Remco Evenepoel heeft de Clásica San Sebastián gewonnen in Spaans Baskenland. Daarmee is hij de enige die de wedstrijd 4 keer kon winnen. In een sprint met 2 versloeg hij de Ecuadoraan Carapaz. Op zo'n 50 kilometer voor de streep was het voor Evenepoel nog spannend. Nadat hij even op achterstand raakte na een fietswissel, hij zat klem tussen de ploegwagens achter het peloton.
1: Ik had een flat tire. En yeah, we know that Airlines is coming super quick, so I had to be patient. And yeah, I have to thank my team for all the work, of course.
0: En de Nederlandse wielrenster Lorena Wiebes heeft de eerste etappe gewonnen in de Tour de France Femmes. Ze kwam na 138 heuvelachtige kilometers als eerste over de streep in Lausanne in Zwitserland, waar ook de start was. Wiebes start daarom in de tweede etappe in het geel. Na een rustige en droge nacht bij minstens 12 graden krijgen we een zondag met afwisselend zon en wolken. 30 graden is de maximum temperatuur. Maandag meestal zon en tot 34 graden. In de Ardennen dan kans op onweer.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Fulham. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen. Ja, dat zullen er wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet, heb

Als de dag van toen hou ik van jou. Misschien oprechter en bewuster trouw. Want toch steeds weer is een dag zonder haar. Een verloren dag met stil verlangen.

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden, zoals je in ieder boek lezen kan, waardoor en zag na al.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.